Deens, daar wat net meuters, de randen van hem. Knokko is je bedoel, je wordt dan. Met voor Jonita de Press, met Today I Started Loving You Again.